0: Ik blijf voor de banger voor Sedison.
1: El Bolicho, Gala Urbana, Your Night. Sí, todos los días.